Les poissons, les poissons, les poissons de poissons. Oui, hack, elke vis in de pan. Eerst ik ze af de kop, ik verwijder de kracht. En dan trek ik een soepje daarvan.

Oh mon Dieu, ça c'est bon. Je suis alors et caparigmiste. Ça, que bleu, wat is dit? Zie ik goed wat er zit. Een verrukkelijk sapper. Kom! Niet gezien, overdom, kom maar snel.